Ja, wat zeg je voor World Cup 2026 voor televisie en telefoon van Natua? Tja, tja.

Ja, wat zeg je van, we gaan 2026 door televisie in het plafond naartoe, hè? Tja, tja. Of ja,